Heb ik een paar Waterloo, te beginnen met de Ewinander-Greetnootje. Ik heb het thema, de Ewinander-Greetnootje. Waterloo, eten met de Ewinander. Dus ik heb het Ewinander-Greetnootje.